0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

ons een kat op hier met hem, ons tyd 6:30, die nies of trek in Afrikaans met Mornay Pietersen, goeiemorgen. In die nies om 7:00, een vrou van 43 van Tembaleto en George, wat in verband met die moord op een ander vrou in hegtenis geneem is, sal vandag op een aanklag van moord in die Tembaleto landrolshof verskyn. Die erfenis treinrit van George na Grootbrakrivier, wat die terugkeer van passagiers vervoer op die spoorlijn vir die eerste keer in 16 jaar vier, het sondag ten einde geloop. Die nationale vervolgingsgesag, die NVG, sê het kennis geneem van Wuzumzi Cat Matlala se besluit om aan die pleit en vonnis ooreenkoms te onttrek. En 'n verdagte van 27 jaar is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval wat sondag vroegoggend in Wesbank, Mamasbury, plaasgevind het. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: some Nick Kershaw with I Won't Let the Sun Go Down on Me. Yeah, on Eden FM. I hope that you've had a good start to the week, people. That it wasn't a blow maandag or a manic Monday, as the Bangles likes to say in their song from many, many, many years ago. Who remembers that song? Anyway, it is time for our traffic update from Mario Gevelaar. Good morning, Mario.
1: Ja, Lynn, a very, very good morning to you. Oudtshoorn en de rest toerisme is verheug om aan besoekers, toerismevenote en rolspelers in die toerismebedrijf te bevestig dat die R28 na die Kangoo-grotte weer vir verkeer opgestel is. Volgens inligting is daar wel een stoprij verkeerbeheerstelsel weer in plek daar. Dan in die Kuimanspas het ons een extra zwaar geleerde motorvoertuig om een blinde draai daar staan en

0: Het jy een blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nachte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblijf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die prachtige tuinroute. Perfect vir paarkies, ideaal vir gesinne en die perfecte wegbreek om jou batterij te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen speciale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige, plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.
1: Jou nabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top-ups ezingenasiphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi. Kude ucale ijomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta i-router yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.

0: Pemoro Julin dia teriso. Iket mbayo mo no kasi kas lang pa nila kaf. Maray wat. To kung fada Christmas. Ina Maria paper sa tukasan mo kum slap. Os le no no le ka varam. Os le da rako sa ni slap nan itos via. Nan slap os via. To siya niya aparati queen os no itse. Ma'am. Salamat na fantastis da kay Julien by Libio. Ya, in by danke Maria, Dada Maria, for Eva on permit for my restaurant. My blay, I'll go eat an apple in my case. Ek was a lazy so Julien, ek was a lazy so ek as da, by one Juan. Ek bit process wa, wa? Ek as da. En Maria.
1: Goeiemôre Jolien. Mooi dagie vir jou en dankie vir jou boodskappe wat jy altyd so gee en die vraag en goede dat doen die mense hart goed. Ek wil net, ek is die Lisbeth Rousseau van Heidelberg, ek wil net van my sister Muriel Davids geluk wens op haar verjaarsdag en ook Gianna Davids ook op haar verjaarsdag, my familie en my vriend, wil ek sê hulle moet een mooie dag geet en ook vir julle, ja, tot jy goed gaan, God bless.

0: 75.
1: Jolene Moore, my antwoord is ook 71. My antwoord is ook 71. Pas dat die in sy naam.
2: Goeiemorgen Jolene, hoe gaan het? Ja, ek wil nie waar van Amelie, sê ek het waar weer vanochtend gehoor. Ja, Amelie, ons gaan maar aan in die leven nie. Ek is nie so lekker nie, my hoofd wil nou nie recht kom nie. En, maar ek bid, ek vraag maar vir die meester om daar in te tree. Een mooie dag aan die Amelie en die Jean.

0: Editaal Time voor de Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskap dagboek.
1: Ons het leedwese verneem van die ingang van Winston of Winnie Corrigus, dat is die broer van Philip Corrigus. Daar is een speciale troostdienst op woensdagavond, komende woensdagavond die 15 juli om 6 namiddag by die UCC Bridgeton, en dan op donderdag aan die 16 juli is daar celebration service om 6 namiddag by die Grace International Church. Die begrafnis is op 18 juli, saterdag 18 juli, om 1 uur is daar besigtiging en begrafnisdienst by die UCC in Bridgeton. Dan het ons ook met daar sê verneem van die ingang van Miriam Olivier, liefdevol sommige genoem Blikke. Die rouwdienste vir die week vir Miriam op maandag die 13 juli by 23 Panorama straat om 6:30, dan ook op dinsdag die 14 juli by die huis in Panorama straat om 6:00, en woensdag die 15 juli ook om 6:00 by Panorama straat 23 toekomstig in Oudtshoorn. Dan is daar een speciale rouwdienst op donderdag die 16 juli om 6 namiddag by die UCC Bridgeton, en dan die begrafnis saterdag om 10:00 by die huis in Panorama straat en om 11:00 by die UCC Bridgeton Magarsiel in Vrederus. Dan het ons ook verneem van bekende skoolhoof en opvoeder, meneer Willie Jeffrey September se ingaan. Meneer September se dienste, daar is 'n spesiale herdenkingsdienst op woensdag aand 15 juli om 6 namiddag by die VGK in Bridgeton Oudtshoorn. Die begrafnisdienst is op saterdag 18 juli om 9:30 tot 10:30 by die huis in 17 Oude Slooikie weg in Bergsig of in Oeversig, en dan om 11:15 tot 12:15 by die VGK Kerk in Oudtshoorn die begrafnisdienst, en om 12:15 by die graf. Mag die Here hulle siele in vrede laat rus. Christian Counseling in Oudtshoorn bied aan Level 2 opleiding Love, Servanthood and Prayer. Dit vind plaas vanaf die 6de Julie tot die 17de Julie 2026, vanaf 5 tot 7 namiddag elke aand by die Sonskynhoekie in Oudtshoorn. Dis die Sonskynhoekie Kleuterskool. Kontak gerus die volgende nommer: 083-922-5147, 083-922-5147. Die kursus is gratis en almal is baie welkom.
2: The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Center. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 rand per person, for a cooler box 50 rand, and bring your own XYZ. From 8 to late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Center. A winter dance.
1: The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members, or 10 of your colleagues, or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossabay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette, 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 06-33-152-384, or 073-618-6913. You're invited to the book launch of Apostle Francia Philander titled Behind the Second Veil. It takes place on Saturday the 25th of July 2026 at the Eagles Nest Ministries International, Olympic Drive, Pucklesdorp in George, from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only 300 rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661, 084-664-7661.
3: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubijeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vanaf vraag maak contact met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of proef Frank de Villiers by 072-759-28.
2: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
5: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Danny Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
0: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap Dagboek. And in your kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Stapel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

0: very good afternoon. You tune in to Eden FM's Afternoon Drive. The time exactly 20 minutes before the hour of 4. And I am very fortunate to be in conversation with the Executive Personal Assistant of the National Heritage Council and Agency of the Department of Sport, Arts and Culture. I would like to welcome to the airwaves of Eden FM, Charmaine Galloway. Good afternoon, Charmaine.
1: Good afternoon, goeiemiddag aan julle en julle luisteraars. Ek het gaan gedra in die mooie wêreld waar julle jou self bevind.
0: Lekker man, ja, as ons saam met jou gaan gesels, dan gaan dit altyd goed, Samuel. Ek het speciaal vir jou, Dr. Victor en Tien Jordan, het ek so in die achtergrond gespeel. Wie se kind is jy? Ken jy die liedjie?
1: Ek ken graag nie die liedjie, maar ek het een beetje gehoor, maar het klink baie vrolijke liedjie en in passen met ons thema van vandag.
0: Precies. Precies, ja. Charmaine, ja, ons gaan vanmiddag gaan ons een beetje gesels oor the National Heritage Council of South Africa that has officially opened the call for nominations for the 2026 Golden Shield Heritage Awards, also known as GOSHA. Nou, net die naam alleen GOSHA lok klaar bepaalde reaksie uit. Wat is GOSHA en wat is die doel van GOSHA?
1: So, ek moet nou vir ons straatje vanmiddag, dat ek op mijn dag gaan vertel in Afrikaans, die National Heritage Council, as jy dit vertel in Afrikaans, die Nationale Erfenisraad in Afrika, en die Golden Shield Heritage Awards, as ons dit in Afrikaans vertel, dan klink dit net so interessant, Goue Skuld Erfenis Erkenning. So, dit is een initiatief van die Nationale Erfenisraad om individue, organisaties en gemeenskappe te erken en te vier, wat uitzonderlijke bijdrage gegeven het door de bewaring, bevordering en beskerming van het Afrikaanse erfenis. So, daar is soms mense wat ons nie in die voorgrond sien, dat in die achtergrond mense wat werk om geskiedenis, traditie, tale, culturele praktijke en erfenisplanne te bewaar. En hierdie toekenning is om aan die mense erkenning te gee vir hulle uitnemendheid in die erfenisruimte.
0: Fantastisch.
1: So die toekenningsmiddag ook actieve burgerschap aan en inspireer vir Afrikaners om bewaarders van het gedeelde erfenis te word. Mm-hmm. So in elke gemeenskap is al mense wat historisch bewaar, die terreine beskerm, inheemtekeringsvervorms en tradities lewendig hou. So, vir ons is hierdie toekenning een geleentheid om die onbesonderhoude te erken. En Suid-Afrikaners is aangemoedig om individue's wat die bijdra in die area te nomineer vir die erfenis toekenning.
0: Ja, dit is een baie, baie interessante project. Tell us about the different award categories for the GOSHA Awards, please.
1: Okay, so the GOSHA Awards has got 11 categories. I'm just gonna just name some of them because it's quite a list. So in the first category, there's the preferred heritage destination, where you can nominate a heritage site, museum, leisure facility, or center, national or provincially, that offers visitors an exceptional experience of cultural heritage and the history of South Africa. Then we've got the exciting category, which is the Young Heritage Activist, which is for persons younger than 25 years old. They must be people who are passionately involved in contributing to heritage awareness in their community or nationally. Then the third category is the Voice of Heritage, where a person is recognized or an institution that publishes books, articles, magazines, websites, or produces videos, documentaries, songs, things like that, which is accessible to the public. The product may be free or it may be sold to profit. And the fourth category is it's in your area, heritage journalism. Mm. So yeah, we are looking for nominations of journalists or media houses that are contributing to the heritage and culture in South Africa. So, to be eligible for this award, you need to be working for a media company or be a freelancer. And the report that you submit as your supporting document needs to be published in print or broadcast or be accessible on media platforms. Then we have, there's quite a number of them. I'm just going to skip some here. in regards to heritage education, what the second category, it recognizes persons in all professions, organizations, and academic institutions that are working in research and focus on subjects related to heritage that educate South Africans about heritage through lessons, initiatives, educational programs, public awareness. Then the other lot two is, this is a very relevant section, this one is the National Social Media Influencer, where it's going to recognize any individual who promotes or influences their followers about South Africa's culture and heritage through any of the following platforms like Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. So these influencers should be imparting positive, constructive, entertaining knowledge about heritage cultures or traditions to a wide range of followers through video, pictures, music, dance, and written content. And then the last category is the National Living Treasure. So like it says, it is somebody who is promoting and advocating for the significance of intangible cultural heritage over a period of years. So the award recognizes an older person who's been involved in passing on traditions, art forms, designs, as well as other tangible heritage forms to the younger generation. So there must be a transfer of knowledge and transfer of the heritage, transfer of the skills. And for this nomination, the person should be older than 65 years old.
0: Charmaine, wat ek graag sou weet, voordat ons na ons volgende vraag te beweeg, hierdie Gosha toekennings, is dit nou al geruime tyd aan die gang? Is dit jaarlikse instelling? Hoe gebeur dit?
1: Hierdie is die 13e toekennings wat plaasvind hierdie jaar, en die erfenisraad het begin met dit in 2012. So dit is al een rukkie aan die
0: gang. Ja, dit is al een rukkie aan die gang. So hoe kan mense genomineer word en watte dokumente is daar nodig om deur hierdie proses te gaan?
1: So om iemand te nomineer sal hulle met op ons webblad gaan. Dit is www.nhc.org.za. So dit is www.nhc.org.za. Op die website sal ons sien daar is verskeie wat jy dit nog kan staan in Engels. Dan gaan ons onder project gaan ons onder awards en dan sal daar die nominatie vorm sal beskikbaar wees. So die nominatie vorm moet ingevul word en dan sal jy invul watter kategorie jy iemand wil nomineer. Jy is ook welkom om tot self nominasies ook welkom. Dan vul jy daar vorm in en jy haag aan die toegepaste ondersteunende documenten of ook voorkeurs, publicaties, wat ek altijd mag wees vir die categorie. En dan sal jy dit oplaai op die webtuiste. En ja, nou dit sal ek na paneel te gaan wat die evaluaties sal doen van die categorie en nominaties.
0: Nou sê, en dan wanneer is die sluitingsdatum en kan jy ook sommer net weer vir ons sê waar ons meer inligting kan kry?
1: Ja, die nominatie sluit op die 14 augustus, is net om die draai. Spesiaal, dit is oorwaardig daar letterlik. So ons middag allemaal aan en ons lief so gauw as moeilijk hulle nominaties in te kry dat hulle vir die reden seker nie erken kan word. Vir verdere inlichting kan hulle op ons webblad gaan, as dit weer herhaal, dus www.nhc.org.za in Engels makkeliker, www.nhc.org.za. Hulle kan ook een e-post stuur na gosha@nhc.org.za in Afrikaans, G-O-S-H-A, dan vir Golden Shield Heritage Awards, @nhc.org.za. Of daar is ook een telefoonnummer waar hulle kan navraag indien. Dit is op die 2-nummer 012-748-3928. Ek kan dit herhaal, 012-748-3928.
0: Charmaine, dit was lekker baie lekker om saam met jou te gesels vanmiddag. Is daar iets wat jy nog wil bijvoeg, in conclusion, soos Engelsman sê?
1: In conclusion, ek net vir sê, Afrikaans is deel van ons aardigheid, so ek weet te neem dat die meeste van julle intekenare luisteraars Afrikaans sprekend is.
0: Ja.
1: So ek wil hulle ontkrag die nominaties van die mense wat deel is van my aardigheid.
0: Ja, ons glo so. Bye bye, dankie Shamaine en alle sterkte.
1: Bye, dankie vir julle, lekker naweek verder.
0: Daar sê, goed gaan. Bye bye. Yes, that was Shamaine Galloway. She is the Executive Personal Assistant of the National Heritage Council and Agency of the Department of Sport, Arts and Culture. En ons het gepraat oor die Gosha Awards. Hier op 1FM, jou stem in die paradijs.

0: Dit is precies 6 minute voor 4. Hartelijk goeiemiddag, Beverly.
1: Goeiemiddag, hola op. Sa, ingetune, ingezoom. Ik wil net vir Pastor Malcolm sê. Nee, die ding is binnen die licht. Mis hem op die radio om stem. Maar goeie beterskap, nee. Dat kom met liefde van Beverly. Nee, Paula, alles binnen die rat. En njar, dat is net lekker as Paula lekker is.
0: Dat is die Bev.
1: Van Beverly, thank you, Paul.
0: Thank you, Bev. Kom ons maak een vinnige dag daar in Volmoed. Hier is die burgemeester van Volmoed. Volgens my beskeie mening. Katina, hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huis. En ek luister lekker van Mr. Paul. Groete van al die maatjes. Almal moet by een mooi en geseende dagie hee. Mr. Paul moet ook een mooi dagie daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Bye, dankie Katrina van Volmoed. Boeta Chris, hartelijk goeiemiddag.
3: Hi my vriend, ek sit hier in die huis hier by iemand. En ek hoor daar so, hoe lekker jy daar aangaan daar in die atelier. Maar baie dankie my vriend, is goed om van jy te hoor. En is goed om jy weer op die licht te hoor. En so, want ek was altijd op die pad en ek kan nie altijd mis nou radio luister nie. En maar ek wil net vir jy sê, ek dink aan julle. En een mooi middag verder daar so, en baie sterkte in die atelier nie.
0: Dat
3: en die concert van ons kom al hoe nader in. En ek is bezig met die al die reelings en so in vir die concerten.
0: Daar sê met Chris, alle ja, sterkte.
3: Maar, laat het goed gaan met u, my koning. En, veilig wees en mooi bly daar.
0: Dankie, met Chris. Dankie. Dankie. Ja, met Chris Felies, hulle concert is sterk op pad. U hoor mys die advertentie hier op die lichthoppe van Eden FM. Is an all-time favorite, Johnny Gill, with My, My, My, on the drive.

Hartelijk goedemiddag Gieter van George Rosedale. Hartelijk goedemiddag, welkom bij de Drive Time Show. Maar op alle hopske dobs, wil net hello sê van my oom boy. Ons noem hom Cedric Kiewit. Voor Auntie Glenn Kwan. En happy birthday van my man, Nyalda Moos.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set Baits, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Baits, quality made affordable.
3: Eden FM, ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek 7 minute oor 4 en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Maar ek deel net graag hierdie boodskap saam met u. Goeiemiddag Paul, welkom in my huis. Sterkte aan Katie Windvogel wat in die hospitaal is, gou gesond raak. Dit kom van Miriam Esel van Slangrivier. Van nou, hier is die gemeenskap dagboek.
4: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tyd vir die gemeenskap dagboek.
5: Ons het leedwese verneem van die ingang van Winston of Winnie Corrigus, daar is die broer van Philip Corrigus. Daar is een speciale troostdienst op woensdag aand, komende woensdag aan die 15de juli om 6 namiddag by die UCC Brixton en dan op donderdag aan die 16de juli is daar celebration service om 6 namiddag by die Grace International Church. Die begrafnis is op 18 juli, saterdag 18 juli, om 1 uur is daar besigtiging en begrafnisdienst by die UCC in Brixton. Dan het ons ook met daar verneem van die ingang van Mariam Olivier, liefdevol somme genoem Blikke, die rouwdienste vir die week vir Mariam, op maandag die 13 juli by 23 Panoramastraat om 6:30, dan ook op dinsdag die 14 juli by die huis in Panoramastraat, om 6 uur en woensdag die 15 juli ook om 6 uur by Panoramastraat 23 toekomstrus in Oudtshoorn. Dan is daar een speciale rouwdienst op donderdag die 16 juli om 6 namiddag by die UCC Brixton en dan die begrafnis saterdag om 10 uur by die huis in Panoramastraat en om 11 uur by die UCC Brixton Magarsiel in Vrederus. Dan het ons ook verneem van bekende skoolhoof en opvoeder, meneer Willie Jeffrey September se ingang. Meneer September se dienste, daar is 'n spesiale herdenkingsdienst op woensdag aand 15 juli om 6 namiddag by die VGK in Brixton Oudtshoorn. Die begrafnisdienst is op saterdag 18 juli om 9:30 tot 10:30 by die huis in 17 Oude Slooikie weg in Bergsig of in Oeversig en dan om 15 tot 12:15 by die VGK kerk in Oudtshoorn die begrafnisdienst en om 12:15 by die graf. Mag die Here hulle siele in vrede laat rus. Christian Counseling in Oudtshoorn bied aan level 2 opleiding Love Servanthood and Prayer. Dit vind plaas vanaf die 6de juli tot die 17de juli 2026 vanaf 5 tot 7 namiddag elke aand by die Sonskynhoekie in Oudtshoorn. Dis die Sonskynhoekie Kleuterskool. Kontak gerus die volgende nommer 083-922-5147, 083-922-5147. Die kursus is gratis en almal is baie welkom.
6: The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Center. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 Rand per person for a cooler box, 50 Rand, and bring your own XYZ. From 8 till late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Center. A winter dance. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members, or 10 of your colleagues, or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossabay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette, 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 06-33-152-384 or 073-618-6913. You're invited to the book launch of Apostle Francia Philander titled Behind the Second Veil. It takes place on Saturday the 25th of July 2026 at the Eagles Nest Ministries International, Olympic Drive, Pakkelsdorp in George, from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only 300 Rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661, 084-664-7661. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum, en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
7: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
8: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar, Kryo Makataan, Perske Konfijt met of sonder gemmer. Tamatie Konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Maternity NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
4: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 04-874-5085. That was the Eden FM Community Dagboek. And in a kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
3: Baie dankie gemeenskap dagboekspan hier op jou nommer 1 draad ons Eden FM jou stem in die paradys. Ons breek vir 'n stukkie musiek en net daarna bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Ek het gesê die padverkeersverslag. My gunsteling Afrikaanse voorkie. Hier is Richard Caesar met I Wanna Be Where You Are. En is lof as jy ingehaak en ingeskakel by Boetaan.

0: Still makes it right. Daar is die man wat het recht doen. En recht maak. Als een man van mij met die pad verkeersverslag en hy gaan met die naam van Mr. Mario. Hier op die lachoffer van Eden FM, jou stem in die paradijs. Van mij is het een groot eer en voorrecht om vir jou te verwelkom, Mr. Mario. Ja, jij, ik praat samen met jou. Wat een goeie middag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, Oudtshoorn en daar is toerisme verjeug om aan bezoekers, toerisme, vernote en rolspelers in die toerismebedrijf te bevestig dat die R2 28, jammer, na die Kango grotte weer vir verkeer opgestel is. Volgens inlichting is daar wel een stop rijbeheer nog steeds in plek daar. So vooral by die motoriste om op die uitkijk te wees. Dan in die Cayman's pas het ons ekstra zwaar geleerde motorvoertuig al reeds van vanochtend daar wat op een blinde draai onklaar geraak het en obstructie pleeg, soos vir die motoriste wees maar op die uitkijk daar. Erge drukverkeer daar aan die kant van Louis Fourie vanaf Schoemanstraat tot by die Hartenbos intersectie. Dan op die N9 daar in die richting van Heraldse kant het ons weer landbouwtoerusting vanmiddag wat die paaie daar kruis op pad huis toe. Soos vir die motoriste, dit is ekstra zwaar geleerde motorvoertuie. Wees maar op die uitkijk en voorzichtig as jy daar die area nader. Kuimenspas vanaf Klinkrans tot by die Kruibos Wisselaar is die bane daar teen by en nou hoeken soms gekanaliseer. Soos vir die motoriste en dienlik by mekaar voorbij beweeg om maar uiters voorzichtig te wees. Then Mr. Paula, die rest of 81 drivers for drinking and driving is deeply concerning. Between the 6th and the 12th of July 2026, after stopping more than 38,000 vehicles across the province, enforcement will remain firm to hold those who endanger others accountable. Play your part in helping us create safer roads in our province. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario, het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete tot morgen middag.
0: Baie dankie Mr. Mario Gievelaar vir die padverkeersverslag. Jy moet ook een uitstekende manjafieke en een unieke dag verder hê. Baie dankie Mr. Mario. Jy word oprecht waardeer hier op die lughawe van EdenFM. Die begroete daar van Vrolie van die kinders. Ek weet nie wat is op die spijskaart vanaan daar by jou nie, Mr. Mario. Maar gestaan het daar krachtige Mina en Boy deurgekom daar by my. En had ook ooggeblijf van haar, so ek ga maar weer daar aan haar inklim. 27 oor 4. He's early B. En Justin Vega. Kom ons maar door daar een bykie hier in FM. Hoe lyk het?

Jy mos dit op tyd hê. Want hy is om 'n dokter. Dat is het een B en dat is Ali B. Wat doe daar? Oh, the time exactly 4:30. Yes, my colleagues in Nazo Guwa with your Isikosa news, weather and financial indicators. Thank you, Ali B. Oh, that was no pure pret en plezier.

0: Ja, Liesel, kom dis sê, ja, hoppa, so met die beat heat, lekker Cape Town girls, ek kom van Vloei, hoppa. Ja, Vloei, ja.
1: Kom ek antwoord by die foon. Oh, daar verloor ons die oproep. Probeer asseblief, weer. Die nommerkie is 0-4-8-4-0-8-3-1. Hello, good day, good afternoon. Hallo Jelzie. Hallo Jelzie, hoe gaat het met jou?
2: Lekker.
1: Ik zei voor jou, Dat is een groot dag. Daar sê Elsie, mooi bly, toedels, bye. Eden FM, it is Billy Ocean, The Color of Love, 22-5.

0: Wat ek gemiddag as jy nou net jou radio aangesit het, 40 minute oor die uur van 5 en ek is nou bevoorreg om op die lijn te hee, Mr. Thello Wakefield van die Lutheran Church. En ons praat vanmiddag, praat ons oor een baie, baie interessante gebeurtenis. Maar kom ons groet eers, hartlik goeiemiddag Mr. Thello.
1: Goeiemiddag Paul en goeiemiddag aan al die luisteraars. Het is een absolute plezier om met julle vanmiddag te wees.
0: Ah, het is vir ons net so'n groot eer en voorreg om u te verwelkom op die lughawe van Eden FM. Mr. Thello, ons praat oor die Jubilum. Vertel ons wat het beteken, hoekom is het so betekenisvol? En brei so'n bietjie uit, want hierdie saak is ook vir my baie, baie interessant en ek persoonlik wil ook graag meer weet.
1: Absoluut, baie dankie vir die geleentheid verskoning. Ons moet onthou dat elk saam die Evangelische Lutherse Kerk in Suid-Afrika in 1975 gevorm was toe verskeie kerke wat gevorm was van verskeie sendelinggenootskappe by mekaar gekom het. As ek praat van sendelinggenootskappe verwys ek sendeling uit Noorwee, Berlijn en die Sweedse sendelinggenootskappe. In 1975 het ons allemaal in een autonome nationale kerk verenig. Waar ons in die verlede versplinter was, is ons nou een kerk met plus minus 650.000 lede wat door 7 bisdomme versprei is in Suid-Afrika en die algemeen in Suid-Afrika wat Botswana en Eswatini insluit. Ek wil net hier die 7 bisdomme vir jou noem. Die 7 bisdomme is die Kaap Oranje bisdom. Dit is die bisdom waarin ons kring, die Weskaap kring val. En dan is daar die Botswana bisdom, die sentrale bisdom wat die hele Gauteng dek, die noordelike bisdom wat Limpopo en Mpumalanga dek, die suidoostelike bisdom wat KwaZulu-Natal dek, en die oostelike bisdom wat Eswatini dek, en dan die westelike bisdom wat die Noordwes-provinsie dek. So, uit hierdie mondvol kan jy selfs achterkom dat elk sa fenomenaal en groot is. En wat vir ons in die 7 bisdomme uitstaan, is die diversiteit onder die lede en die wijse waarop ons God in verskillende tale kan loof en prys en sy boodskap verkondig. Ook die eerste vir ons in Elksa was toe ons die eerste vroue biskop Naledi Siguari verkies het as die biskop van die noordelike bisdom. So dit is een enorme kerkgenootskap waarna ons verwijs dat saamgevoeg is in 1975 as ek het dan opsom in een sin in een kerk een autonome kerk wat op haar eie lede nou staan waar daar sociale kommissie en gemeenskap en verbetering op sy dagelikse basis plaasvind. Hierdie eenheid Paul word gevier om aan die mense in Suid-Afrika en ook aan Elksasse lidmate en ook aan nie-Lutherane die reis te beklemtoon van historiese verdeeldheid, hoe ons dit oorkom het en die volgehoue toegewydheid tot sociale kohesie en gemeenskaplike verbetering. Dit was nou een mondvol, maar kan het jy beter opsom.
0: Ja, nee, jy kan het jy beter opsom. Meneer Wakefield, die thema vir hierdie geleentheid, kan jy een bykie daarover uitbrei vir ons, en waarom is hierdie thema van belang aangeacht die wereld waarin die kerk in 2026 bestaan?
1: Paul, jammer, die thema een gees, een kring, een viering, One Spirit, One Sacred, One Celebration.
0: Yes.
1: Dankie dat jy my vraag om daarop uit te breien. Het kom hier op eenheid. En ek wil as basis Psalm 133 gebruik. En hierdie Psalm leer ons hoe goed en dierbaar dit is as ons as kinders van God kan saamleef in eenheid.
0: Amen.
1: Jy weet, eenheid is een van die Bybelse mees gewaardeerde themas. Dit Paul reflecteer hoe God wil hê ons moet leef.
0: Ja.
1: Dit reflecteer God se hart. Jy weet, eenheid gee krag. Eenheid bring God se seën. En hieroor kan ons maar gaan lees in Psalm 133. Soos ek gesê het, hierdie psalm leer ons waarlik as ja, kinders van God om in eenheid saam te leef met mekaar. Eenheid bring vrede. Eenheid vier oor die diversiteit van ons mense. En as ons praat van een kring, die Weskaap kring, strek vanaf die Atlantiese seeboord, ver in die syde daar, die Ocean View, tot in drie sisters wat op die rand van die Noordkaap lê. En eenheid in ons kring is van kardinale belang. Eenheid in enige organisasie
0: ja,
1: is van kardinale belang as jy jou doel wil bereik. En ek wil weer verwijs naar die diversiteit in ons kring. Ons het bedoeling met allerhande soorte mense in ons kring, mense met verskillende achtergronde en dies meer. En het is hierdie eenheid wat ons by mekaar kan bring as een kring, een viering, een gees. En dit is ons thema vir die naweek waarna ons die Weskaap kring, die Jubilee feest
0: ja,
1: vier van ons 50-jarige bestaan in die Evangeliese Lutherse Kerk in Suider-Afrika.
0: Ja, dat klink of daar iets vir amal is en ek wil op hierdie stadium wil ek ook by u weet wanneer begin die program, want ek deel in die opgewondenheid en wat kan mense verwag?
1: Ons is bevoorreg om ons voorzittende biskop in Kosinati Nyaka, wat in beheer is van al 7 bisdomme by ons te hier in naweek. Ons sien uit om hom in die Kaap te verwelkom. Ons het ook biskop Motsamain Manon, ons Kaap Oranje biskop, wat uit Kimberley afkom om ons te kom sien met sy teenwoordigheid. Ons het dan ook biskop Gilbert Filter van die Kaapse kerk. Ek sal terugkom net nou kom ek sê Kaapse kerk. En dan het ons op laat ek het sommer nou al vir jou doen. Die kerk, die heilige evangeliese Lutherse kerk in Suider-Afrika, is tans in gesprek om hierdie wonderwerk van 1975 verder uit te brei met eenheidsgesprekke met die hoofzakelijke en oorspronkelijke Duitssprekende christenen van Joelsa.
0: Ja.
1: As ek sê Joelsa, dit beteken natuurlijk ons Duitssprekende gemeentes in Suid-Afrika, die Duitssprekende kerk. En ons is goed op weg om sukses te behalen in die eenheidsgesprekken, omdat daar kruispollinatie plaatsvindt op die oomblik op verschillende terreinen. Nou, vrijdagavond, die 17e juli, skop ons af in ons parochie van Grassy Park, waar ons die drie biskoppen, as ook professor Rashid Umar van ons moslim gemeenschap in die Kaap, en Eerwaarde Beer, op een verhoog sal hê waar ons die geweld in die Kaap aanspreek en die ewel van dwelmiddels onder die thema kerk en gemeenskap. En dan sal ons natuurlijk een perspektief kry uit die moslimgemeenskap uit die Duitse gemeenskap uit die in die Kaap as ook van ons voorzittende biskop hoe dit ons kerk op streeksgewys en op nationale gewys raak en negatieve aspekte wat daar is. En hoe kom die kerk stil geworden oor die afgelopen tijd waar ons in die verlede baie leidruchtig was met ja, die ebels en die kerk skielik stil geworden. Dan zaterdagochtend die 18e kom ons allemaal bij Perl Civic Center bij mekaar waar die hoogtepunt van die dag is die verering van onze pastors. Ons gee hulle certificaten en ons gee aan hulle awards, wat ek hard in Engels te noem, awards, wat hulle ordeningsjaar weerspieel. Ons is gelukkig om pastore te hê wat baie lang die kerk gedien het, en ons sê vir hulle dankie om vir elkeen certificaat, fantastische certificaat te gee, en ook aan elkeen type van profiel te gee, net om dankie te sê,
0: ja,
1: en vir haar dankie te sê vir die werk wat hulle in die wingerd van ons Here gedoen het.
0: Ja.
1: En dan het ons natuurlijk pastoor vir die Groenewald, dat ons op een reis van die Weskaap gaan neem, vanaf Ocean View tot in Drie Sisters, die ontstaan van die kerk, die geschiedenis van die kring, die pastoors waar die pad ons opgetrap het, ons denk aan ou pastoor Hendricks, pastoor Marie, daar is vreselijk baie wat een mens kan noem, en gaan ons terug op basis op een reis deur die verlede tot op die huidige. Dan die aansluit ons af met ons drie biskoppe wat met ons pastoors een geleentheid sal bywoon, dan het sal vir die eerste keer wees dat sommige van ons pastoors die presiderende biskop of voorsittende biskop sal ontmoet, en ek sien baie daarna uit om by hierdie geselskap te wees. As ons ook gelukkig is, sal ons ons voorsitter van die Kaap Oranje Bisdom, sister Denise Oersen, by ons, ons verwelkom haar in die Kaap, en ook sy kan het maak om nie te wees. Sondag sluit ons die feestviering af met een groot dienst, een eredienst in die Esloon gemeente Kaapstad parochie, waar ons een marimba band sal het, die saamgestelde koor van reg oor die kring sal die Imisa, dis een African mass, sal ons uitvoer, en ons sal ook die geleentheid afsluit met nachtmaalsdienst, waar tijdens hierdie gesamenlijke koor onder leiding van Dr. Maarten Hendricks die nachtmaaldienst sal verryk met sangstukke uit omtrent 6-7 verskillende tale wat in ons verskillende bisdomme gepraat word. So dit is een stampvolle naweek, en ons kan nie wag om af te
0: skop. Ja.
1: Vrijdag aand 7:00 in Grassy Park. Geen koue gaan ons stop, geen reen kan ons stop. Ons vraag vir die mense om te kom, daar is lekker brood en warm sop. Dankie aan Grassy Park gemeente wat het vir ons voorberei, en ons sien uit na een wonderlike naweek.
0: Ja, nee. Mr. Wakefield, al wat ek vir u kan sê is alle sterkte met die finale voorbereidings, en is dat dan iets ten afsluiting, ten slotte, wat u ook graag sal wil deel saam met die luisteraars?
1: Ek wil Psalm 133 beklemtoon. Dat praat van eenheid.
0: Ja.
1: En hierdie 50-jarige bestaan van die Evangeliese Lutherse Kerk in Suider-Afrika was om eenheid te bevorder en om vir die mense te wys dat mense met diverse achtergronde, verskillende achtergronde, kan saamwerk as ons uiting gee aan die woord eenheid.
0: Ja.
1: Want, soos ek vir jy gesê het, eenheid bring vrede, eenheid vier ons diversiteit van ons mense, eenheid reflecteer Godse hart, eenheid gee krag, en ten laaste, eenheid bring ook Godse seën op jou lewe toe. En hierdie feest is een feest van eenheid viering, en ons hoop dat ons dit in jare wat kom nog altijd sal vier, en
0: ja,
1: die wat na ons kom, om hierdie eenheid verder te neem, sodat die kerk van God verder verstevig kan word.
0: Amen. Baie dankie, Mr. Wakefield. Alle sterkte vir julle en mooi loop.
1: Baie dankie vir die geleentheid dat ons op julle radio kon praat en met julle luisteraars kon praat. Stuur gebed op vir ons. Bid dat alles suksesvol moet loop. En ons goede, ons gaan het suksesvol daarna weer, maar ons vraag God te zien op hierdie naweek.
0: Amen. Mooi bly.
1: Dankie, Paul.
0: Daar sê jy.

Vanaand het volgende kollega genoem Sesieke Celis Toabani. Die South African Medical Association Trade Union het die regering versoek om onmiddellik honderde werklose Suid-Afrikaanse dokters aan te stel om personeeltekorte in die openbare gesondheidsorgstelsel aan te spreek. Die vakbond sê talle gekwalifiseerde mediese beroepslui is steeds sonder werk terwyl openbare hospitale en klinieke steeds met aansienlike personeeltekorte worstel. Samato voer aan dat die val van

dis jou stem in die paradijs, dis hier in FM en goeienavond en baie baie welkom, lekker om jou deel te kan hê van ons late night drive hier op hier in FM. Het Johan met Thinking Out Loud het vanavond sy program begint en so bykans 9 minute oor die uur van die 10, baie baie dankie aan Mr. Parks wat saam met die gekeir het tussen 9 en 10 met ons guitar of Eden of Umbakanga hier on Eden FM, Your Voice in Paradise. Ek is Jason Stanley, wat een plezier om vanavond weer in Samuel te kan keien. Hierdie tyd van die aand 10 tot 12 op Eden FM, jou stem in die paradijs en waar jy ook al is, onder die bed, of kom ek sê nie onder die bed nie, maar onder die komberse, want is bitter, bitter koud. Geloof en vertrouw dat hierdie klanke wat ons vir jou gaan opdis, jou vanavond ook een bykie warm gaan maak en net daar die warmth, die hitte vir jou bring ook van binnen af naar buiten toe. Maar geniet jake oomlik daarvan, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, Eden FM, en hierdie is jou late night drive, so met my Jason Stanley, Luther Vandross, The Closer I Get to You.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Hierdie is jou laat na program, so by Jason Stanley, tyd aangeskryf na 10:30, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, indien jy op die pad is, jy is veilig, versigtig, en groen vertel dat jy ook veilig by jou bestemming gaan aankom, maar bly ingehaken en geskakel op jou stem in die paradijs, Eden FM. Jy kan saam met my, Jason Stanley, vanavond, tussen 10 en 12, en ons doen dit op dinsdag, woensdag, en donderdag aan hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons kyk vir jou, Lone Star voor dit met Amazed het ons gehad, as ook Lionel Richie's The Closer I Get To You was deel, of nie close nie, Love Will Conquer All. Lionel Richie's Love Will Conquer All, Luther Vandross, Summer Beyonce, and The Closer I Get To You, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Oh no, ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Ek lees jou boodskappe net na 11, hier op jou stem in die paradijs, Eden FM. Maar tot dan, geniet die volgende klanke, Whitney Houston vervolgens. And I Have Nothing, op Eden FM. Goedenavond en Baba, welkom. By your late night drive, so on my Jason Stanley.
2: Your community radio station.

0: Midnight Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Dus jouw steun in paradijs, is Eden FM. Bye bye, welkom Samuel te Kankeijer. 7 minuten voor de eer van Jalfeer. En bye bye, welkom bij jouw Late Night Drive. Samen met mij Jason Stanley, 10 tot 12. Op een dinsdag, woensdag en donderdag aan de keier ons samen met elkaar. Kom ons kijken wat zijn onze WhatsApp-lijn boodschappen hier op ons. WhatsApp nummer 060-505-2693. Dat is onze WhatsApp nummer in die atelier. En kom ons kijk wat sê ons luisteraars hier op onze WhatsApp lijn en wat is hulle boodskappe wat hier deurkom. Jy kan saamgesels, saamkeier en kom ons word deel van hierdie Late Night Drive, deel van die boodskap wat jy deurstuur. En baie dankie vir elkeen van jy wat saamkeier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Die WhatsApp lyn wat 'n bietjie fris en kom ek kyk gou of ek om net die nagaan recht kry, maar kom ons luister